Dag lieve luisteraars in Nederland, België, Australië, Zuid-Afrika en overal daartussenheen over deze hele wereld. En welkom bij onze radio 4EB 98.1 FM, Sharing the World with You. Ik ben Wilma Beuzen en ik verzorg vandaag de Nederlandse radio-uitzending hier bij radio 4EB in Brisbane, Australië. En ik zit in een beetje tijdnood vandaag, dus wordt dit programma gewoon een leuke combinatie van liedjes. En liedjes die gek zijn, of ongewoon, of rap, of gewoon anders, of heerlijk leuk. Ga er lekker bij zitten en luister maar mee.

0: Dat was Dennis Smit. Gewoon een vrolijk liedje. En zo dadelijk ga ik verder met een gek liedje van Vuile Mong en zijn vieze gasten. En dat heet De Mannen van de Nacht. En het is een beetje gek.
1: For music, culture and community news, listen to 4EB FM 98.1. A multi-language station for a multicultural Queensland.

0: onze kracht. Want we zijn de mannen van de macht.
1: Ik vecht voor orde en rust, vooruitgang in dit land. Wie staat betoogd of protesteert is de vijand. Wie baas is blijft de baas, dat heb ik goed geleerd. Ten slotte komt de macht toch uit de loop van een geweer.
0: Wij zijn de mannen van de macht. De mannen die bevelen en de arbeider bestelen. Leugens en geld zijn onze kracht. Want we zijn de mannen van de macht.
2: De ene mens is rijk, de andere krepeert. Het is woeg terwijl de baas van zijn arbeid profiteert. God heeft het zo gewild, daarboven op zijn wolk. Hoor niet naar oproekraaiers.

Ik heb het laatste woord, ik heb het kapitaal. Mijn helpers zijn de kolonel, de kardinaal. De ene houdt u koest, de ander houdt u braaf. Zolang hij zelf niet wakker wordt, let de arm.

Leo hier uit België, aan de andere kant van de wereld. Zetten jullie even de radio aan om naar Wilma's programma te luisteren.

En dat was Henk Damen met een gek liedje, een heel lief liedje, Boemeladi Boem Boem. En dan ga ik verder met een liedje van Angela Groothuizen, Overblijf.

Luistert u ook zo graag naar de Nederlandse Radio 4EB? Dan is het nu weer tijd om uw lidmaatschap te verlengen of een nieuw lid te worden. Want door lid te worden kunnen we de Nederlandse Radio in ether houden. Voor $30 per jaar bent u al lid. Maar als je gepensioneerd of student bent, betaalt u slechts $20. De uitzenduren hangen af van het aantal betalende leden. Dus niet genoeg leden, geen uitzendinguren, en dat wil toch niemand. Telefonisch betalen kan met creditkaart. Bel hiervoor tijdens kantooruren naar Radio 4EB op 3240-8600 of betaal per check. De check kan wel graag uitschrijven aan Radio 4EB. Maar de gemakkelijkste manier om te betalen is toch wel via de website. Ga hiervoor naar www.4eb.org.au. Klik op Explore, klik rechts in het beeld op Subscribe, scroll naar beneden en het formulier verschijnt. Vul al uw gegevens in en betalingsdetails en klik op Submit. Onze dank aan al die leden die zo prompt hun lidmaatschap hebben vernieuwd dit jaar. En als u dan toch op de website bent, klik onder Explore eens op Our Communities. De taalgroepen verschijnen in alfabetische volgorde. U ziet hier kleurrijke plaatjes met The Dutch Group. De link voor ons Facebook en ons Instagram staat hier ook op. Blijf op de hoogte van ons gebeuren en praat met ons mee. U kunt een verzoeknummer aanvragen of misschien wilt u iemand feliciteren. Wilt u contact met ons opnemen? Stuur dan een e-mail naar dutch4eb@hotmail.com.

Luisteraars, Mark hier, van aan de andere kant van de wereld in België. Luisteren jullie met mij mee naar Willemas programma vandaag?

dat was Hans de Boy met zijn liedje De Kussers. Het was een beetje gek en er zat wat geklap tussen. Maar ja. En ik ga verder met een liedje van Roos. Een heel lief liedje. De wil van het leven.

0: Sharing the world with you.
1: Hey, Jens hier uit België. Dit is Wilma's programma. Luisteren jullie mee met mij?
2: Hij loopt op strand, recht op zijn doel af. Hij ziet een vrouw, hij kust haar op de mond. Ze schrikt, ze zegt, jij moet gek zijn. Hij

En dat was Stef Bos met Gek zijn is gezond. En ik ga verder met een liedje van K3. Je hebt een nieuwe vriend.

De Nederlandse club in Richlands, de NAQ, op 123 Pine Road in Richlands, is trots op hun goed gevulde rekken met Nederlandse lekkernijen. Je kunt er ook lekker koffie drinken en appeltaart eten. Of als je een lunch wil, ga er eens een patatje eten en een frikadel. Ook worden er sociale activiteiten gehouden, zoals biljarten, kaarten en sjoelen. De NAQ is geopend op dinsdag en vrijdag van 9 tot 2 uur en op zaterdag van 9 tot 12. Hebt u vragen? Bel ze dan even op. Hun nummer is 07-3271-5662 of e-mail ze op dutchclubbrisbane@gmail.com.

Dat was Henny Wijman met Vrij zijn als een vogel. En gaan we verder met een liedje van Swoop. 1000 dromen ver.

Hallo, ik ben Lilian. Ik woon in Ter Hagen in België en ik steun de Nederlandse radiogroep in Brisbane, Australië. Het is de enige community radio die dagelijks het nieuws, gebeurtenissen en muziek van Nederland en België uitzendt. Er worden daar wekelijks in meer dan 50 talen radioprogramma's uitgezonden. U kan die Dutch Group ook ondersteunen door lid te worden van Radio 4EB. En vertel het aan uw familie en vrienden. Misschien willen die ook wel lid worden. Het is op FM en digitaal en op het internet. Geniet ervan!

toch graag een krant in uw hand om lekker te lezen? De Dutch Courier is in het Nederlands en het Engels en komt over de post gewoon naar uw brievenbus. Om te abonneren kunt u contact opnemen met Carola. admin@dutchcourier.com

En dat was een leuk liedje van Thomas Berge, Beter bij mij. En nu volgt een liedje van Toontje Lager, en dat is gewoon gek. Als ik een meisje was.

0: Stay tuned to 4EB FM. We broadcast 50 different languages, preserving the cultural diversity in Southeast Queensland.
1: Dit is de Nederlandse groep van Radio 4EB 98.1 FM. Lijkt het je leuk om een keertje mee te doen met ons programma? Wacht dan niet en stuur een berichtje via Messenger, Facebook 4EB Dutch. Of lijkt het je zelfs leuk om zelf radiomaker te worden? Geheel vrijblijvend en gratis kun je meedoen met het broadcastprogramma van Radio 4EB. Je krijgt niet alleen een volledige technische training van de radio over hoe je het radiostation moet opereren, maar ook de kans om jouw programma's te maken in de Nederlandse groep en live uit te zenden. Jouw muziek en jouw programma uitgezonden over de lokale zender of zelfs digital over de gehele wereld. Is dat niet geweldig? Je eigen programma live op de radio? Bij Radio 4EB krijg je de kans om dat helemaal vrijwillig en kosteloos te doen. Kom bij onze groep en wie weet ben jij binnenkort een van onze broadcasters die live zijn of haar uitzending doet op de Nederlandse radio. En zeg nou zelf, dat is toch hartstikke gaaf? Altijd al een DJ willen zijn voor een radiostation? Nu is je kans. Stuur een berichtje via Facebook 4EB Dutch. Tot snel!
2: De Nederlandse Kamer van Koophandel in Brisbane, de DCCQ, legt connecties tussen potentiële zakencontacten. Zij worden uw partner in het leggen van waardevolle relaties tussen Nederland en Queensland. U kunt contact met ze opnemen via hun website dccq.org.

Lieve luisteraars, ik ben nu bij het einde van mijn uitzending gekomen vandaag. En ik bedank jullie voor het luisteren en hoop dat jullie van mijn programma hier op 98.1 FM hebben genoten. En ik bedank jullie voor het luisteren en hoop dat jullie van mijn programma hier op 98.1 FM hebben genoten.